0: Daarover dat wel ook.
1: Ja, ik wou ook dat je de pijler van hangen aan hoor uit Benfic. Ja, dat kon ook meer uit Benfic.
0: Sam, nummer Benfic.
2: Nou, zo. Maar wat is dat? Ik weet niet, ja, het is al die weg.
0: Ja, leven met een tijd, leven staan te een versie, roos zou, leven met een versie, titia zou. Ik heb
1: een mooie jupiter, voor je een moe mela, een
2: unemployment. Ja,
1: een
2: Unemployment. Ook al is dat een engel van unemployment. Dat komt omdat we voor de engel benefit.
0: Oh, yes, you are.
1: Ole vanga le Amerika kawa CIA. Ole le wingo le upu. Ole upu ngai.

0: Ah, maar of zie je ze? Ja, zou nog maar. Zijn weer of zie je iets aan de bezig?
1: Hallo.